0: promises we'll do.
1: Esto es The International Charts.
2: Chart.
1: Internacional.
3: Internacional. 3.
4: Gaat als een malle Teddy Swims en Mr. Know-It-All.